0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie, Klein en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Een nummertje afkomstig uit zijn album Stilte als refrein. Je hoorde Jochem Verminnen met Brussel 1977. Hey, goedemorgen. Het is vrijdag. We staan alweer voor een verlengd weekende. Hè? En dat betekent dat we lekkere muziek gaan draaien de komende twee uurtjes hier bij Actief in een nieuwe Breakfast Club. We zijn 22 mei. Straks Sam de Sam en de Farrells, Jane Birking en Serge Gainsbourg en deze He's Just a Runaway.

1, 2, 3, 4.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Especially for you, Kylie Minogue en Jason Donovan. Samen hebben ze nog geen Neighbours gespeeld. Hè. Het gemeentebestuur van Wassenaar is vorig jaar ingestapt voor het gemeentelijke vrijwilligerskorps op te richten. En dat is een project van de Vlaamse overheid en het Rode Kruis Vlaanderen. Je kan deelnemen aan de eerste opleiding van het Rode Kruis, want dat ben je verplicht te volgen. Die staat gepland op zaterdag 30 mei en kandidaten die zijn nog altijd welkom. Iedereen vanaf 16 jaar met een blanco strafregister kan deelnemen. Kandidaten volgen eerst een basisopleiding EGBO van het Rode Kruis Vlaanderen, bestaande uit een praktijkdag, dat is 30 mei, in het jeugd- en sportdomein Ter Walle in de Stroomstraat 8 in Oost-Eeklo, en een halve dag een digitale opleiding. Wie op 30 mei niet aanwezig kan zijn, kan zich toch kandidaat stellen voor een volgende opleidingsdag. Inschrijven kan nog via de website van de gemeente Assenede. De Supremes, I Hear a Symphony. Maar eerst clap your hands and stamp your feet. Hier zijn vanuit Nederland Bonnie Sinclair en Unit

0: De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Een nummertje voor al de Biancas. Hè. Ferry Breck zong erover in 1973 al. Hè. Alice Morissette gaan we ook nog met You All Don't Know. En voor de vijfde editie van het herdenkingsevenement Railway to Liberty haalt de organisatie alles uit de kast. Met drie acteurs uit de legendarische televisiereeks Allo Allo. Als eregasten belooft het dit weekende een extra speciale editie te worden. Deze editie op zaterdag 23 en zondag 24 mei keert het herdenkingsevenement Railway to Liberty terug naar Balgeroeke en Maldegem. VZW Corus en Stoomtrein Maldegem Eeklo brengen samen de bevrijding van 1944 opnieuw tot leven met historische treinritten, een nagebouwd Wereldoorlog 2 legerkamp en reenactments. Tijdens Railway to Liberty stappen bezoekers aan boord van een authentieke historische trein uit de jaren 30 en reizen ze van Maldegem of Eeklo naar een nagebouwd legerkamp uit de Tweede Wereldoorlog in Balgeroeke. Op zondag 24 mei krijgen we in het station van Maldegem bezoek van de Britse acteurs die Herr Flick, Helga en luitenant Gröber vertolkten in de ironische reeks Allo, Allo. Ze zullen de mensen begroeten in het station van Maldegem bij elk vertrek van de trein tot en met de trein van 15:10. Hun aanwezigheid maakt Railway to Liberty nog unieker en zal ongetwijfeld zorgen voor extra sfeer, herkenning en fotomomenten voor fans en bezoekers. En het belooft mooi weer te worden. Hè? Meer informatie over de treinritten en shows vind je via www.stoomtreinmaldegem.be. Lionel Richie is dit en hello.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
3: Dit is Breakfast Club van maandag tot vrijdag van 7 tot 9 uur bij Radio.

Wrap Your Arms Around Me. Anita Fortke, een van haar eerste hitjes na de periode van ABBA, waarin ze heel wat hitjes zong in ruim 9 jaar lang. Hè. Lauryn Hill hadden we ook nog met de Doo-Wop That Thing Song uit de jaren 90. En we gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur met deze New Kids on the Block. Tot zo in

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Was best spannend. Club heeft met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union, dat tweede eindigt. Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. A-agenten KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Ze maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchje speelt voor het laatste Europese ticket tegen winnaar van Playoff 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest en ze hebben ook geen symptomen. Dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg wel nog in quarantaine. Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saudi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten. Hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK. Zijn 6e WK al trouwens. Ja, vandaag veel zon en 27 graden. De lente begint en ook het lange weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijke temperaturen tot 30 graden.
0: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.
2: Van maandag tot vrijdag van 7 tot 9 uur Breakfast Club. Bij Radio Actief met Dirk van Moorhe.

You're So Vain, Carly Simon, een hit uit 1973 en dit allemaal aan de start van het tweede uurtje Breakfast Club. Vrijdag 22 mei nog tot aan 9 uur hier bij Active. De Beatles komen eraan, Dana International, de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1998 en deze Walking Down Your Street, de Bengals, goeie.

0: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

It's gonna be alright, smile. En daarvoor nog Hugh Lewis and the News, Hip to be Square. Begonnen met Sugiro, Sugar for Neil Signaro en Il Volo, een nummertje halverwege de jaren 90. En voor het vierde jaar op rij organiseert de VZW Vrienden van Janne de Lammetjesdag voor iedereen in Sint-Jan in Remo. Dit jaar is er een social run waarbij iedereen het krekengebied kan verkennen met twee looprolwagens. Lammetjesdag bij Boer Steven vindt nu zondag plaats, 24 mei van 10 tot 17 uur. En je vindt Boer Steven in de Moerstraat 28 in Sint-Jan in Remo. De toegang is gratis. Bachelor Boy, Cliff Richard. Well,

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

If I only had time, John Rawls, LTD hadden we ook nog met Shine On uit 1981 en dat was het ook alweer wat betreft de Breakfast Club voor de afgelopen week, maar ook zeker voor deze vrijdagochtend hier bij Actief 22 mei en jarig is Danny Christian, geboren op 22 mei 1956, dus hij wordt er vandaag 70. Jij jarig gefeliciteerd. Een hele fijne verjaardag toegewenst. We gaan een nummertje draaien van Danny Christian en Rosamunda. Een medleytje van zijn hitjes. Bijna allemaal zijn hitjes. Hè. Goed, ik wens jou een heel leuk weekende, want het is een verlengd weekende. Het is Pinksteren. En aanstaande maandag, ja, op tweede Pinksteren, ben ik er vast en zeker terug vanaf 7 uur hier bij Actief. Nog een hele leuke vrijdag ook, hè.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Was best spannend. Club heeft met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union, dat tweede eindigt. Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. Agent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Ze maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen winnaar van Playoff 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest en ze hebben ook geen symptomen. Dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg wel nog in quarantaine. Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saudi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK. Zijn 6e WK al trouwens. Ja, vandaag veel zon en 27 graden. De lente begint en ook het lange weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijke temperaturen tot 30 graden.
0: Dit is Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: gaan naar Sam.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed De Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het probleem van de muffe geur op het stationsplein in Aalst blijkt een samenloop van omstandigheden. Een verstopte rioolbuis is één oorzaak, maar aan de andere kant van het plein ligt een moeilijker oplosbaar probleem. En horeca-uitbaters en inwoners die klagen al langer over de stank in Aalst. Drie Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar je in open water kan zwemmen, krijgen voor het eerst het internationale Blue Flag label. Dat garandeert goede waterkwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijk beheer. Voor de Gavers in Gerardsbergen is het geen primeur. Nieuwdonk in Berlare en de Ster in Sint-Niklaas krijgen het label voor het eerst. Aan de belangrijkste invalswegen van Gent zijn tijdens de ochtendspits meer dan 15.000 fietsen geteld. En dat is een record volgens het Milieufront. Vooral het aantal bakfietsen stijgt. En de stad Gent monitort de fietsstromen en wil ze indien nodig beter scheiden. Restaurant Nova uit Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster alweer kwijt. Michelin die stopt met die categorie en vervangt ze door een nieuw platform. De timing valt op, want enkele weken geleden kregen drie Belgische restaurants nog zo'n groene ster. Studenten van de Odyssee Hogeschool in Gent kregen bezoek van knuffelhonden om de examenstress te verlichten. De actie wil extra aandacht vragen voor het mentaal welzijn van studenten tijdens de blok. De vernieuwde markt in Eeklo krijgt over het algemeen een goed rapport van de inwoners. Maar er zijn ook aandachtspunten. Vooral de gevaarlijke trapjes tussen de markt en het ceremonieplein worden vaak genoemd. En daarnaast hadden heel wat mensen uit Eeklo graag ook meer groen gezien. En sommigen vragen zich ook af of er nog voldoende ruimte voor evenementen overblijft. En de Gentse dichteres Sarah de Koning wint met haar bundel Textielen de Johan Polakprijs, goed voor 50.000 euro. En het is de grootste poëzieprijs in het Nederlandse taalgebied.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.

zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek. Now this here is the story of Abigail Rocket.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het probleem van de muffe geur op het stationsplein in Aalst blijkt een samenloop van omstandigheden. Een verstopte rioolbuis is één oorzaak, maar aan de andere kant van het plein ligt een moeilijker oplosbaar probleem. En horeca-uitbaters en inwoners die klagen al langer over de stank in Aalst. Drie Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar je in open water kan zwemmen, krijgen voor het eerst het internationale Blue Flag label. Dat garandeert goede waterkwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijk beheer. Voor de Gavers in Gerardsbergen is het geen primeur. Nieuwdonk in Berlare en de Ster in Sint-Niklaas krijgen het label voor het eerst. Aan de belangrijkste invalswegen van Gent zijn tijdens de ochtendspits meer dan 15.000 fietsen geteld. En dat is een record volgens het Milieufront. Vooral het aantal bakfietsen stijgt. En de stad Gent monitort de fietsstromen en wil ze indien nodig beter scheiden. Restaurant Nova uit Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster alweer kwijt. Michelin die stopt met die categorie en vervangt ze door een nieuw platform. De timing valt op, want enkele weken geleden kregen drie Belgische restaurants nog zo'n groene ster. Studenten van de Odyssee Hogeschool in Gent kregen bezoek van knuffelhonden om de examenstress te verlichten. De actie wil extra aandacht vragen voor het mentale welzijn van studenten tijdens de blok. De vernieuwde markt in Eeklo krijgt over het algemeen een goed rapport van de inwoners. Maar er zijn ook aandachtspunten. Vooral de gevaarlijke trapjes tussen de markt en het ceremonieplein worden vaak genoemd. En daarnaast hadden heel wat mensen uit Eeklo graag ook meer groen gezien. En sommigen vragen zich ook af of er nog voldoende ruimte voor evenementen overblijft. En de Gentse dichteres Sarah de Koning wint met haar bundel Textielen de Johan Polakprijs. Goed voor 50.000 euro. En het is de grootste poëzieprijs in het Nederlandse taalgebied.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Was best spannend. Club heeft met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union, dat tweede eindigt. Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. A-agent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Ze maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen winnaar van Playoff 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest en ze hebben ook geen symptomen. Dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg wel nog in quarantaine. Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saudi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK. Zijn 6e WK al trouwens. Ja, vandaag veel zon en 27 graden. De lente begint en ook het lange weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijke temperaturen tot 30 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

vandaag blijft het overwegend zonnig met af en toe hoge sluierwolken en later enkele stapelwolken. Het is ook warm met temperaturen meestal tussen 25 en 27 graden. De wind is zwak en draait geleidelijk. Aan de kust zorgt de noordoostelijke zeebries voor enkele graden afkoeling. Morgen zaterdag blijft het ook zomers en zonnig met hier en daar wat hoge of middelhoge wolken. De maxima die liggen dan opnieuw tussen 24 en 29 graden. En overmorgen zondag start licht bewolkt, lokaal met wat mist. Later ontstaan er enkele stapelwolken, maar het blijft in de meeste regio's ook zondag droog. En de temperaturen die schommelen ook zondag.

0: Zondag tussen 24 en 29 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
2: Mm-hmm.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf gezegd op social media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddelen gebruiken om af te vallen. Blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. Dat heeft wel wat gevolgen. 1 op 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. Benzine wordt weer iets goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, 1,97 euro maximaal. En dat is 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro. Dat is 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding natuurlijk de 20e landstitel die club gisteravond pakte. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was voldoende. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. Er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selecte clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekent persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dat is nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investering. Volop zon, maxima 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden mogelijk.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is...

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: Het probleem van de muffe geur op het stationsplein in Aalst blijkt een samenloop van omstandigheden. Een verstopte rioolbuis is één oorzaak, maar aan de andere kant van het plein ligt een moeilijker oplosbaar probleem. En horeca-uitbaters en inwoners die klagen al langer over de stank in Aalst. Drie Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar je in open water kan zwemmen, krijgen voor het eerst het internationale Blue Flag label. Dat garandeert goede waterkwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijk beheer. Voor de Gavers in Gerardsbergen is het geen primeur. Nieuwdonk in Berlare en de Ster in Sint-Niklaas krijgen het label voor het eerst. Aan de belangrijkste invalswegen van Gent zijn tijdens de ochtendspits meer dan 15.000 fietsen geteld. En dat is een record volgens het Milieufront. Vooral het aantal bakfietsen stijgt. En de stad Gent monitort de fietsstromen en wil ze indien nodig beter scheiden. Restaurant Nova uit Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster alweer kwijt. Michelin die stopt met die categorie en vervangt ze door een nieuw platform. De timing valt op, want enkele weken geleden kregen drie Belgische restaurants nog zo'n groene ster. Studenten van de Odyssee Hogeschool in Gent kregen bezoek van knuffelhonden om de examenstress te verlichten. De actie wil extra aandacht vragen voor het mentale welzijn van studenten tijdens de blok. De vernieuwde markt in Eeklo krijgt over het algemeen een goed rapport van de inwoners. Maar er zijn ook aandachtspunten. Vooral de gevaarlijke trapjes tussen de markt en het ceremonieplein worden vaak genoemd. En daarnaast hadden heel wat mensen uit Eeklo graag ook meer groen gezien. En sommigen vragen zich ook af of er nog voldoende ruimte voor evenementen overblijft. En de Gentse dichteres Sarah de Koning wint met haar bundel Textielen de Johan Polakprijs, goed voor 50.000 euro. En het is de grootste poëzieprijs in het Nederlandse taalgebied.
3: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: Volop zon met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-2.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: Het probleem van de muffe geur op het stationsplein in Aalst blijkt een samenloop van omstandigheden. Een verstopte rioolbuis is één oorzaak, maar aan de andere kant van het plein ligt een moeilijker oplosbaar probleem. En horeca-uitbaters en inwoners die klagen al langer over de stank in Aalst. Drie Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar je in open water kan zwemmen, krijgen voor het eerst het internationale Blue Flag label. Dat garandeert goede waterkwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijk beheer. Voor de Gavers in Gerardsbergen is het geen primeur. Nieuwdonk in Berlare en de Ster in Sint-Niklaas krijgen het label voor het eerst. Aan de belangrijkste invalswegen van Gent zijn tijdens de ochtendspits meer dan 15.000 fietsen geteld. En dat is een record volgens het Milieufront. Vooral het aantal bakfietsen stijgt. En de stad Gent monitort de fietsstromen en wil ze indien nodig beter scheiden. Restaurant Nova uit Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster alweer kwijt. Michelin die stopt met die categorie en vervangt ze door een nieuw platform. De timing valt op, want enkele weken geleden kregen drie Belgische restaurants nog zo'n groene ster. Studenten van de Odyssee Hogeschool in Gent kregen bezoek van knuffelhonden om de examenstress te verlichten. De actie wil extra aandacht vragen voor het mentaal welzijn van studenten tijdens de blok. De vernieuwde markt in Eeklo krijgt over het algemeen een goed rapport van de inwoners. Maar er zijn ook aandachtspunten. Vooral de gevaarlijke trapjes tussen de markt en het ceremonieplein worden vaak genoemd. En daarnaast hadden heel wat mensen uit Eeklo graag ook meer groen gezien. En sommigen vragen zich ook af of er nog voldoende ruimte voor evenementen overblijft. En de Gentse dichteres Sarah de Koning wint met haar bundel Textielen de Johan Polakprijs, goed voor 50.000 euro. En het is de grootste poëzieprijs in het Nederlandse taalgebied.
3: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Ekelo en Regio Groot Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, de zutter, wij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Ons land is nu definitief veroordeeld in de Metissenzaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De Metissenzaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als er iets stuk gaat. In 7 op 10 gevallen gebeurt dat binnen de 3 jaar. En daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar voor kleinere toestellen, zoals bijvoorbeeld gsm's. Voor grotere toestellen, zoals wasmachines, stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. Maar sommige autofabrikanten geven al 8 jaar garantie. En natuurlijk zijn ook de kilometers die je rijdt van belang. De twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er een in Frankrijk gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden. Blijft voorlopig warm.
2: Dit is Radioactief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoeddezutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ons land is nu definitief veroordeeld in de Metissenzaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De Metissenzaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoeding moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als er iets stuk gaat. In 7 op 10 gevallen gebeurt dat binnen de 3 jaar. En daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar voor kleinere toestellen, zoals bijvoorbeeld gsm's. Voor grotere toestellen, zoals wasmachines, stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. Maar sommige autofabrikanten geven al 8 jaar garantie. En natuurlijk zijn ook de kilometers die je rijdt van belang. De 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er een in Frankrijk gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden. Blijft voorlopig warm.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een gevaarlijke gedetineerde die gisteren was ontsnapt is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht. Hij werd meteen op de most wanted list gezet. De politie kon de man oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen, Nederland, is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht worden om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Nog in Nederland is er iemand besmet met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer veel dagjes toeristen. De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur van de kust naar het binnenland. Probeer die te vermijden. De voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. En daardoor zakt de club dus naar amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële troubles. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot mogelijk 30 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.
3: Must be a special lady.
4: Don't you sing in first hand?
5: No, Harry, I'm singing second, man.
3: And a very exciting girl.
5: I'll bring that bass out, man.
6: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
3: You gotta be a special lady.
7: Let's get down on some hunger. Come on.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Het probleem van de muffe geur op het stationsplein in Aalst blijkt een samenloop van omstandigheden. Een verstopte rioolbuis is één oorzaak, maar aan de andere kant van het plein ligt een moeilijker oplosbaar probleem. En horeca-uitbaters en inwoners die klagen al langer over de stank in Aalst. Drie Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar je in open water kan zwemmen, krijgen voor het eerst het internationale Blue Flag label. Dat garandeert goede waterkwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijk beheer. Voor de Gavers in Gerardsbergen is het geen primeur. Nieuwdonk in Berlare en de Ster in Sint-Niklaas krijgen het label voor het eerst. Aan de belangrijkste invalswegen van Gent zijn tijdens de ochtendspits meer dan 15.000 fietsen geteld. En dat is een record volgens het Milieufront. Vooral het aantal bakfietsen stijgt. En de stad Gent monitort de fietsstromen en wil ze indien nodig beter scheiden. Restaurant Nova uit Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster alweer kwijt. Michelin die stopt met die categorie en vervangt ze door een nieuw platform. De timing valt op, want enkele weken geleden kregen drie Belgische restaurants nog zo'n groene ster. Studenten van de Odyssee Hogeschool in Gent kregen bezoek van knuffelhonden om de examenstress te verlichten. De actie wil extra aandacht vragen voor het mentaal welzijn van studenten tijdens de blok. De vernieuwde markt in Eeklo krijgt over het algemeen een goed rapport van de inwoners. Maar er zijn ook aandachtspunten. Vooral de gevaarlijke trapjes tussen de markt en het ceremonieplein worden vaak genoemd. En daarnaast hadden heel wat mensen uit Eeklo graag ook meer groen gezien. En sommigen vragen zich ook af of er nog voldoende ruimte voor evenementen overblijft. En de Gentse dichteres Sarah de Koning wint met haar bundel Textielen de Johan Polakprijs, goed voor 50.000 euro. En het is de grootste poëzieprijs in het Nederlandse taalgebied.
2: Dit is Radio Actief.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.